0: Just did the curtains, the elbows. There's quite a cushion with the curtains. There's quite a lot of the old. There's quite a lot of the old. There's quite a lot of the old. My credit is not checking this or what arrows. And the boots don't start. But this is a snake. It's not a big snake. It's not a big snake. It's not a big snake. It's not a big snake. I see a big snake. It's not a big snake. It's not a big snake. It's not a big snake. It's not a big snake. It's not a big snake. It's I think it's a good thing. I think it's a good thing.
1: I'm going to go to the next one.
0: وقتت فأقول لكم داري تسندقي وما نيست تسبيح سواتت أسلي شاخين كتش تسديك سكوتم سكونات نايخوتي تسندق أخير جايك إشتايك كونات سبقش مشكلت لسنينيقي نصول أخش مشكلت هاتي ذا هاتي ثواتي تأخذتي دي يزن سنخلت مشكلت نصول سنينيقي لا تخوات دي تيجي آي هنا تيجي رأيت سلاواش كونات سبقي تيجي تخوات Das ist dann alles reichlich. Aber das ist nicht das. Ich habe das nicht gesagt. Das ist nicht das. Schlag ist steigerlassen für dich. Ich habe das gegeben. Und da lang gibt es dich. Ich bin hübschig. Ich bin hübschig. Ich bin hübschig. The big monster was slim as eyes cocked his eyes with his as he actually was his car. Quick with his kissing. So she nicked it. He hid his last teeth. Eyes put the cannabis. Who lally kissed it and eyes. Schlammschutz, Knamstes oder Schützefnöte. Ich hätte es, ja, das Schützefnöte. Das ist ein Nimmstau. Ich hatte mit dem Nachkampf, Eis. Slums, eyes, cheap arms. What was that? Squad announced chiefs. And I laughed. And I like to let you get up. The more I slit the door, was not big as. Eisen kuknikis war was krasses Nettchen. Slums, da war nimmst ich da. Klar, na, das Ziel kommst du da la. Aber
1: leider
0: nicht lief der Achus. Das ist ein Jetzt, hier der Wallis. Oh, ja. Jetzt ist gleich der Nettchen, der Wallis,
1: Ich habe schon eine Nacht. I was in Mr. Gets Giga.
0: that lives with her on a brand that's a certain character, the snick, the smile, it's go ahead, like she go ahead, son. I keep a sleepy, she comes up. But can she go out? He comes to the snick, he couldn't like him. He thinks that likes to go out. I could look in the place that this is a cigar outside. The old sheep are like the brands. I did the sheep each this hour. To Alex is a nick of the light. To whom it sits. What can we try? And get his cup of ice to this nick. I didn't be hit by the light. So. Ich habe ein bisschen Mann, das da war, und dann. Und dann kommen wir auf den Kachinkus, klar, und auch klar. Ich war Kumsi, ich war Kumsi, ich dachte, mit Lamsa trauen als Silatsk. Und dann kannst du nur noch ins Strahl, ja. Ah, ist noch. Mocht er een kan dan zo zijn, maar dan maak je het dan op te houden. Licht is zo'n niks gehad. Als ik mij die zo goed lijkt, is gelucht gezet gehad. Dan zit ik zo'n niks gehad. Het schoenen gehad gezet. Het is gewoon een gesmoek met het gezet om zat. Maar dan zelf zo goed, ik kies. Then the tumult stone. Then I hit Kshak. Kshala got shy. I said, I can't say something. And the tumult. Hala Kshak got shy. I said, I can't say something. And the tumult. Zelfs de zult, maar om in dat dan stap. Je voors, je tabak neemt iets te geven. Af schok ik dat je de sneeuw gelaat. Zit ik kwaad ga. Taat schiet het gezet ga. Dat is een kutske. Ah, that's a little bit coming, he used to gain. Next, it's a little bit of the dogs, boots, that kind of. Now, I ask you, if you can just clean it in. It's a little bit of him, the last bit. Ask me, he must. Sy'n ysgach am sgol. Mae'n cysgol ta. Mae'n dicl ma'n achar a neud ffein y dat. Ffein y dat. Mae'n gwydig sy'n sgol ti. Da ti'n sy'n ei tymwt. Da da gyd cydlat. Mae'n sy'n sgol ti'n chi pysio. Da ti'n dicl ma'n sgol. Ia, gwydig. Als een beetje mentaal kwaad. Niet via pijn, niet hem. Als hem kut, dus niet. Niet via pijn, niet hem, die maar. Ik zal wel in de hand. Maar ik wil ook zijn benoemd gekomen in de hand. Dus benoemd zeer hand dat het spijt met hem. Ik ga haar glas. Hij wil iets niet moet. Ich weiß nicht, aber es ist kein Nachteil, weil man das mal lust. Es schmeckt wirklich. Ich kenne das nicht. Ich war das hier, ich war gerade am Mann. Aber ich kenne das nicht. Und es macht ganz gleich. Und es ist abgesetzt. Und jede Kreuzung schiehe. Die hat noch ein Geld. Das ist auch der Ort, die will ich sagen. Maar ik weet niet, ik snap. Oh, maar dan komt dat schild. En ik zit gehaald. Slapak ze, maar toen is het. En ik ga niet dat alle matjes niet. Ik weet niet, ik weet niet, ik moet dat ze niet. Ik zag haar goed laten. Ik zit al gesnapt. Ik heb haar wel. Dann gibt es das Tier. Nein, ich dachte, es ist ein Teil, das ist klar damals. Neckig, wie ich dachte, die Warner, aber das ist nicht klar. Ich hoffe, es ist damals auch, wie geht die Warner, aber eine Glück ist. Is niet met zijn vrienden daar. Hij net wel dat ik slaap dat gesprek dat ik tegen dit naar dat niet. Ik zie ik dat wat al aan dat dat klaar niet is. I was in the middle of the night. Шагаас атманаас моёс хүчээс ахтаван цэтэр ол хинг мэтэх тийс ус кэхэл пуш физикс кэдэл бол аа нэвс нэта хэцэг байх юм уу хүмүүс нь маскас кё Maar hand is de minstens niet. En dat is mijn zala. Hier de keer de dames, dat is niet met geen kusnacht. Het geen van de dames is gewoon kusnacht. Als je poets het om het zo erachter is, dan gaan we zo in de mooiste, die er rustig in het is, die er zelfs te dansen om het zo.
1: 91.1 FM, New Kalk Radio.
0: Als ik het schaad naar mensen schaad, als ik het dans, de dans is te stanaaien. Как это все кики нацки, а это мы... Почти тихонок, на момент, что... Мы все знаем, что сразу с камачу дома сошла. Кингитца. Еще раз говорю, что это монадно. Кингитца, да. Потому что... Кики нацки.

Simsmayam kits di simsmudzi snenik. Acht konat nuk imstchma chtsige snenik.